Aiara, iraie, irak batzeko garaxe, ero sasoi. Sasoirik ederrena amakondon. Bueno, ero nebre guztukuena, xalik ere bai. Baina apartetik zarata desagradablik aiaten diz, eten gabin, gebre paraizure. Gorroto diskurtzuk, beti hon dizenak, baina geru eta lotza gitxi hauaz. Adibidez, emakumin boska eskubidik kuestionaten da ben diskurtzuk. Azkan uolde feministin aurrin, eta esan birot, nagore, nagore, reakzioi fasisti normalara, beti pasaten da. Baina gure biharra eta aspaldixan bat falta motaten nazena, da, honekin danakin, konfrontati. Diskuti uti ez, konfrontati. Eta gaurko atala horretxetan emongo. 2006ko iraian irurea iateko, nondik gatozen ulertu alixateko. Eta leukadin morun, abizua ikaso ikenez, eta euran bisitxi militantzisa antifastiztia emotzen emakumik ezautzeko. Bizka-bizka parabe. Horretxeatxik, gaur, Makondon amiga, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr